Zij is geen wissel te schandaan, hè? Ja, dat gaat toe van Radio Ed. Ed. Kut. Je vais continuer à gaffer. Oh, oh.